0: Radio Reraw.
1: Als we zien in haar meelitis,
2: haar met de scholiocht,
1: haar bischrogen,
2: August haar nukes,
1: boelenschach, ik chach en dukes, de ihe scheliocht, de quischchali,
2: ik jante misje, kiema kustele,
1: August misje, koan de borke.
2: Ze tra Adrum Spriel show, vallen moe met vriend de credit August ne schelte, het haar grillo or venulochte, margoel.
1: Veel eerder groeges, een hoogte gloog, gacht derde en een shore, Radio Rira, nou ik share op Spotify en op Apple.

0: on Socked and Show. Radio Reroll.
1: Als Simagot in haar meelites,
2: haar mitte scholiacht,
1: haar bishroge,
2: agus haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de igeskeliacht de quischali,
2: ijanta misje, kima kerstele,
1: agus misje, kuan de burke.
2: Se tra adrum spriel show, fallo moment fween de credive, agus neskelte, et haar grillo or venulukte, margoel.
1: Filler de ruches, a hoogte glo, gach derdi en onshore, Radio Rira, no eis sheer, er Spotify, agus Apple Podcast, on wadden dargion. Rira.

0: Radio Reraw.
1: Als Simogot in haar meilites,
2: haar mitteshooljacht,
1: haar bishroge,
2: August haar nukes,
1: boelischach, ik chach en dukes, de ihe skeeljacht, de quischali,
2: ik jante misje, kiema kerstele,
1: August misje, koan de borke.
2: Ze tra Adrian Spriel show, val een moment voor in de credit van August ne skeelte, het haar grillo of venulachte, maar goeil.
1: Veel er de groeges, een hoogte gloog, gach derde en een shore, Radio Rira, nou eis share er Spotify, August Apple Podcast, en wat een dark jongen.